0: SABC FM weer.
1: George in Wildernis, 9 die minimum, 18 die maximum. Dan in Mosselbaai en Hartenbos is het 11, 18, gedeeltelik bewolk. Het Soring in de Rust begin op 7 op na 22 graden Celsius, bewolkte weer na gedeeltelik bewolk. En dan Riversdal in Stilbaai begin op 8 op na 19 graden Celsius. En Ladysmith is het 7 die minimum, 23 die maximum. Wittenberg Baai en Nuisna, 11 die minimum, 19 die maximum, gedeeltelik bewolk. Is een heerlike wintersdag, laat wintersdag, wat op ons wacht.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die afsettingskomitee gaan oor konsep voorwaardes beraadslaag. Afriforum in March en March het gesprekke gevoer om gedeelde bekommernisse te bespreek en verdagte in Reigerpark skietery beweeg.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die afsettingskomitee gaan oor konsep voorwaardes beraadslaag. Afriforum in March en March het gesprekke gevoer om gedeelde bekommernisse te bespreek en verdagte in Reigerpark skietery beweer hy is deur die polisie aangeraak.

Het swering in die rust, begin op 7 op na 22 graden Celsius, bewolkte weer na gedeeltelik bewolk, en dan Riversdal en Stilbaai begin op 8 op na 19 graden Celsius, en Ladysmith is het 7 die minimum, 23 die maximum, Bettenberg Baai en Nuisna, 11 die minimum, 19 die maximum, gedeeltelik bewolk, is een heerlike wintersdag, laat wintersdag, wat op ons wacht.

0: Show.
1: Tyd vir SFM verkeer.
2: Ons begin in Mosselbaai, inkom vanaf Dannebaai. Dannebaai is die teelstelling nog baie besig. Dan die eerste groot teelstelling daar in Heiderand, wat swaar verkeer ook op die oomblik dra in dorp toe. As jy dan inkom vanaf Hartenbos, uit Hartenbos self uit besig op die R102, dan daardoor voorbaai en Dias. Klein brak vry vloeiend, groot brak, nog steeds besig voor die dekke verby, daar voor die lughawe is het besig by die sirkel, in George is het dan, as jy van Wildernis afkom, net na Map of Africa, voordat jy uitkom by Victoria Baas af, het besig daai stuk pad op, wees maar versigtig daar, en dan is dit, as jy inkom daar die Helens by die golfbaan vry vloeiend, boot in die biltop is het maar nog steeds besig oor die Outeniqua pas vry vloeiende verkeer.
1: Jou streekstasie is FM.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vracht te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: Thunder, I love you.
1: En nou?
0: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met

Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

0: is 12 minute na 2, sommige manne van Adam Smoor Verlief is daar die een getiteld. Ons in die muziek voort met Win Barnard, Fool.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: 9 minuten weg vanaf je nieuws op de uur om 3. Zo betekent Flight, my story is uit. Ik heb voor je nieuws op de uur om 3. Danny is samen met jou tussen 3 en 6. Ik en jij gezels morgenmiddag. Gezels ik en jij weer zo op die donderdag, die 20ste van augustus, tussen 12 en 3. So, jij moet die rest van jou achtermiddag moet je geniet. Maak die beste daarvan. Groet jou met Andries Botha, als ook John Bouten. Rico is mijn naam.
1: 90.1 SFM.

0: Kijk, ek weet daar is meer, maar daar is drie films wat uitstaan, wat vrygestel is by die dag in die geskiedenis. Die eerste ene met die talent van Bruce Lee. Wat een flik. Ek onthou, het was een van die eerste kratie fliks wat ek gekyk en het was absoluut mal daaroor gewees. Enter the Dragon, 1973 op hierdie dag word hy vrygestel. Dan, met die talente van Steve Carell, Kat Jennings, Paul Rudd, Jane Lynch, Seth Rogen, Elizabeth Banks. Ek meen, hierdie lys gaan aan en aan en aan. Op hierdie dag in 2005, The 40-Year-Old Virgin. En op hierdie dag in 2016, dit is sier een van die ongelooflikste stop-motion animatie films ooit. Kubo and the Two Strings.
1: 90.1 SFM.
2: Het gaat niet altijd makkelijk nie. Leven breng je somtijds op je knieën. En het voelt soms je het niet opgestaan. Kom mee,

Elvis Blue Mag, mooi. Nou, as jy dalk verjaar, klink vir my een lekker ook. As jy verjaar vandag, hoop ek jy het een lekker verjaardag gehad en onvergetelike een. Baie geluk. Het jy jou verjaardag met die volgende bekendes en legendes. Ons begin by Formule 1 of sal ons sê motorreesies renjaar Nico Hulkenberg. Dan is daar kleidsruimer Fat Joe, daar is Christina Perry, actrice Keira Sedgwick en laastens John Stamos, die acteur. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel, weer eens baie geluk.

0: En dis nou tyd vir verskeie feite oor verskeie onderwerpe. Ons eerste feit vanavond vind plaas, of het plaas gevind op die 17de Junie 2021 en US President Joe Biden made Juneteenth a federal holiday. So, omdat het weer een woord is wat redelijk afgekort is en so by mekaar gesit het te besluit, achter het lang so mooi kom, smaak het maar vakantiedag. Hoe kom dan nou nie? Dit moet lekker wees om president te wees.
1: Dit vat net een liekie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertentie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertenties is bekostigbaar en vinnig om op die lucht te kry. Dis meer as muziek in jou ore. Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streek. Hoeveel

Gezag is hoe dat wat je bekijkt. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij, een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij altijd blij, jij mij verleid.